Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Weer met Bach. En alles rond Bach tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een weer ongelofelijke kantate op de vrijdag. O Ewigkeit, O Donnerwart. Dat is BWV 60 en dat is geschreven voor de 22e zondag na Trinitatis. Een kantate op de breuklijn van dood en leven. Hij zet opera-achtig fel in met een strijkersinleiding waarop de alt heftig binnenkomt. Deze zingt de partij van Furcht, de vrees. En dat is te horen. Noemde Martin van Amerongen Bach niet de beste operacomponist ooit? Maar er is hoop en dat zingt de tenor. Er is zekerheid en daar zorgt de bas voor, de Vox Christi, de stem van Jezus Christus. We bevinden ons in het verhaal van het dochtertje van Jairus dat te jong gestorven is. Het is een animistisch verhaal, vol magie en wonderen, maar Jezus Christus wekt haar op. Dat is de boodschap die de Lutheraan Bach wil uitdragen. We hoeven de schrikbarende dood niet te vrezen. Het is een goed te volgen kantate. De tekst is trouwens altijd te vinden op de pagina Bach-Cantata. Dat is een pagina die vindt u op uw website. In het laatste recitatief wordt de nog steeds verschrikte alt door de rust uitstralende stem van de sonore bas getroost met de woorden Selig sind die Toten. We horen de oude Schütz en de latere Hugo Diester al. Een prachtig koraal besluit deze mini-opera Es ist genug, ich fahr ins Himmelshaus. Dit koraal zou Alban Berg, de componist Alban Berg, in zijn vioolconcert, wat we hierna gaan horen, tot ultieme troost gediend hebben. Maar eerst dus BWV 60.

U hoorde O Ewigkeit, O Donnerwart, BWV 60. De altus was Robin Tyson, de tenor James Gilchrist en het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist stonden onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Alles mit Bach und nichts ohne ihn, dacht de componist Alban Berg misschien in 1935, toen hij, op de hielen gezeten door de nazi's, zijn leven overdacht. En dat was nogal rampzalig toen. Hij was overmand door verdriet, want zijn vlam, zijn engel, de 18-jarige Manon Gropius, was net overleden aan polio. Er zijn natuurlijk nogal wat grootheden die zich in een jonge vrouw verliezen, soms met meer dan 30 jaar verschil. Goethe slaat alles, want die verliefde zich nog aan het eind van zijn leven op een 17-jarige. Maar nu dus dit document humain van de noodlottige Alban Berg. Er zijn echter weinig concerten waarin de innerlijke verscheurdheid van een verliefde en verlaten man, want de dood zorgt voor de ergste, onomkoombare verlating, zo wordt verklankt als in dit vioolconcert. Dramatisch tot in de nieren zorgt de 12-toonsfeer voor veel dissonante, die vele Bach-luisteraars misschien onaangenaam zal treffen. Maar houd het vol, dames en heren luisteraars, tot in het tweede deel, waarin de tragiek ten top gedreven wordt en er geen uitweg meer lijkt te zijn. Tot ook hier Bach voor redding zorgt. In de houtblazers klinkt de melodie van het slotkoraal van kantate 60, die u net hoorde. En het lijkt wel of ook hier Bach redt. Voor een Bach remedy zorgt. Want de desintegrerende viool komt door het koraal tot rust en wordt getroost en zet zich in tranen nieder. En zo lijkt toch alles goed te komen. Alleen zal Berg enige maanden daarna zelf ook sterven. Zo heeft hem dit aangegrepen. Berg schreef de hele tekst van het koraal onder de vioolmelodie. Hij zal niet de eerste componist zijn die snel sterft na een zwaar verlies of verlating. Mendelssohn ging hem voor. Kort na het overlijden van zijn zuster Fanny overleed hij. En Mahler stierf een jaar na de gebleken ontrouw van zijn vrouw Alma met die Walter Gropius, de verwekker van Manon Gropius, de engel waar Alban Berg zich zo wanhopig in verliefde. En zo is de cirkel weer gesloten. U hoort rasvioliste Isabelle Faust en de dirigent Claudio Abbado. We zijn benieuwd naar uw reacties.

U hoorde het vioolconcert Den Andenken eines Engels van Alban Berg, uitgevoerd door Isabelle Faust, viool, en Claudio Abbado leidde het Orchestra Mozart. Het wordt weer eens even tijd voor een zoon, al genoemd deze week, Carl Philipp Emanuel, een orgelsonate van FWQ 70 nummer 3. Ton Koopman speelt op een orgel te Berlijn dat in het paleis van Amalia, de zuster van Frederik de Grote, stond. En mogelijk bespeelde Carl Philipp Emanuel Bach dat ook. Hij kreeg geen baantje al daar. Amalia hield meer van de galante stijl die toen in de mode was. Maar het is heerlijke muziek, deze sonate overigens.

En dit was muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, de orgelsonate in F groot, WQ 70, nummer 3. De uitvoering berustte bij Ton Koopman en hij speelde op het Amalia-orgel in Berlijn. En tot zover voor vandaag en deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. En wij beiden wensen u een prettig weekende en mogelijk tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. En deze week zal het in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach vooral gewijd zijn aan Anna Magdalena Bach. En dat was Bachs tweede vrouw. De aanleiding is dat er een belangwekkend boek over haar leven is uitgekomen, namelijk van Eleonore Deenert. En dat boek dat zal de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, in deze uitzending aan het eind kort bespreken. Donderdag is de hele uitzending gewijd aan Johann Christian, de muzikale zoon en jongste zoon van Johann Sebastian en die Anna Magdalena. En vrijdag is de uitzending gewijd aan Wilhelm Friedemann. Er is ook weer een prachtige cd uitgekomen, wederom de cello suites en wel door Joachim Eilander. Een prachtige cd, die zullen we woensdag in het solistenportret laten horen en bespreken. Een echte aanwinst. En dat valt mooi samen met het thema Anna Magdalena, want die Anna Magdalena Bach, zij was het die ooit die cello suites kopieerde. We hebben ze niet in het handschrift van Johann Sebastian zelf, zoals we wel de solostukken voor viool in zijn eigen handschrift hebben, maar als kopie van de hand van Anna Magdalena. Dus we mogen haar voor zeer veel dankbaar zijn, maar zeker voor het overschrijven van zoveel muziek van haar man. En daarom zullen we deze week twee suites laten horen, voor velen toch de top van Bachs kunnen. Zoals u wellicht weet, schreef Johann Sebastian tweemaal een notenbüchlein voor Anna Magdalena. Een cadeautje, een wenk, een hint. En gewoon om eruit te oefenen. Want het klavierspelen moest deze zeer bekwame sopraan, ja, een beroeps was zij, en wel in dienst van de prins van Anhalt-Köthen, en daarmee was zij een van de eerste beroepszangeressen in de muziekgeschiedenis. Daarom nu eerst de selectie uit die twee notenbüchleins in de beroemde en inmiddels historische opname uit 1966... van Gustav Leonhard en Ellie Ameling. En wat dat allemaal wordt, wel, dat kunt u vinden, dat staat op de site van concertzender.nl.

0: U hoorde de historische opname uit 1966 van Gustaf Leonhard en Ellie Ameling. En u kunt terugvinden wat er allemaal precies uitgevoerd werd op de site van concertzender.nl. En het allemaal ook naar aanleiding van het uitgekomen boek van Eleonore Deenert. En de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is hier in de studio. En hij zal het eens even duidelijk hebben over dit boek.
1: Ja, dankjewel Joop dat je wat platform inruimt om hier het nieuwe boek van Eleonore Deenert te bespreken. Anna Magdalena Bach, een biografische roman, een vertaling van het Duits boek, wat zo heet Die Sängerin Anna Magdalena Bach, biografische roman. En die is vertaald, die roman, door Alexandra Terlouw van Hulst. Dat is ja, de vrouw van Jan Terlouw. Zij is zelf ook schrijfster. Nou, er is best wat over dat boek te zeggen. Het is een heel belangwekkend boek. In die zin dat we eigenlijk heel weinig weten van die Anna Magdalena Wilke. Wilke heette ze oorspronkelijk. En het is wel eens heel goed dat dit aspect van Bach, Johann Sebastian Bach, wordt benadrukt. Want wij weten heel weinig van haar af. En er is zelfs een portret van haar wat verdwenen is. Dus het is ook allemaal heel wonderlijk. Het eerste belangrijke is dat er natuurlijk altijd een soort van mystieke waas van romantiek hing om dat gezin van Sebastian Bach. Dat kwam door een heel slim boek in de jaren 30 van de vorige eeuw geschreven door een zekere mevrouw Meinl. En dat heette Chroniek van Anna Magdalena Bach. En dat was eigenlijk een soort van dagboek dat zij zelf zou hebben samengesteld van het leven met Sebastian. Volledig verzonnen, fictie, maar ontzettend slim bedacht. Want ja, de mensen kregen toch echt de indruk dat het waar was. En deze mevrouw Meinl, die dat geschreven heeft, een Amerikaanse geloof ik, die heeft de toenmalige feiten van D. van Bach best aardig gebruikt, maar ook enorm bijgedragen aan een enorme romantisering van dat grote gezin met die christelijke vader die zo oppassend was en zo braaf. Ja, hij had 20 kinderen verwekt. Ik weet niet of dat nou zo braaf is, maar heel lang heeft dat beeld van dat geweldige gezin met al die muzikale kinderen natuurlijk enorm op de fantasie gewerkt. En het is wel eens goed dat er nu een boek is over ja, iets meer over de werkelijkheid van dat leven van dat gezin en vooral van die vrouw van Bach, Bachs tweede vrouw, Anna Magdalena. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat het is uitgekomen. Deze schrijfster, mevrouw Deenert, heeft wel meer biografieën over ja, beroemde vrouwen gemaakt, onder andere over de vrouw van Luther. En ze is er flink ingedoken en heeft wat ze kon vinden aan materiaal heeft ze verzameld en ook best goed gebruikt. En zo ja, draagt ze bij aan een demystificatie, een ontromantisering van dat beeld van die ja, geweldige, christelijke, oppassende Johann Sebastian en dat het perfecte gezin met al die leuke muzikale kindertjes. Zo'n dus beetje familie Trap-achtig iets. En de werkelijkheid was echt totaal anders. Want de 20 kinderen die Bach heeft verwekt, die ook geboren zijn, de eerste 7 waren bij zijn eerste vrouw, Maria Barbara, die stierf in 1720. En 13 kinderen verwekte hij bij die Anna Magdalena. En toen hij 57 was, werd het jongste kind geboren, Regina. Dus als je dat goed uitrekent, dan zie je eigenlijk het leven van deze Anna Magdalena als het leven van een vrouw, een moeder, die of zwanger is of weer een kind aan de borst heeft. Hoewel er dus ook heel veel kinderen stierven, iets 7 van die 13 stierven, sommige heel snel, maar andere wat later in het leven, is het toch wel eigenlijk wel een vrouwenbeeld wat aandacht behoeft. En het is opvallend dat die Bach-biografen heel weinig interesse en aandacht hebben voor de vrouw in het leven van de grote Sebastian. Op het begin heel weinig aandacht voor zijn moeder. Dat is jammer, want ja, de muzieksmaak wordt door de moeder bepaald, niet door de vader. Je kan wel muzikus worden als je vader muzikus is, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar ja, de moeder heeft ook bij Sebastian natuurlijk heel veel invloed gehad op die muzieksmaak. Nou, dat dus over de moeder is weinig bekend en weinig geschreven. En nu is er eindelijk een boek over Anna Magdalena, die zelf zangeres was en nog wel beroeps, wat toch tamelijk bijzonder was. En ja, of zij nou haar carrière heeft opgeofferd om met Sebastian te trouwen. Dat was natuurlijk een geweldige catch om met deze grootheid, dat was hij toen al, te mogen trouwen. Dat hij met haar verder wou. Ook interessant dat Sebastian een beroepszanger is, tot een jongere vrouw weliswaar, maar toch met een beroeps ging trouwen. Niet iedereen kon dat aan. Mahler, die vond het heel, heel moeilijk dat zijn vrouw Alma componiste was. Dat vond hij toch een beetje moeilijk. Nee, Bach heeft dat mooi gevonden. En we hebben een tekst van hem dat hij zegt dat zij een goede zangeres was, een goede sopraan. Goed, uiteindelijk wordt zij moeder van al die kinderen, moet dat hele gezin bestieren. En dat is niet mis, want zij was dus niet alleen moeder van haar eigen kinderen, maar ook nog stiefmoeder van de vier die er over waren van Sebastiaans eerste huwelijk. En ja, die waren ook pubers op een gegeven moment, toen zij dus trouwden met Sebastian, een jonge vrouw van 21. Er leefde nog een zuster van Marie-Barbara ook in dat huis. Friedelena, die ook wel heel veel, denk ik, werk deed. Maar het was natuurlijk een heel druk huishouden met al die kinderen en ook allemaal leerlingen en ook nog een neef. En ook al die kinderen die ook weer stierven na het kraambed en soms na 3 jaar, ja, dat moet ongelooflijk zwaar zijn geweest. Zij bestierde dus die duiventeelt en kopieerde ontzettend veel muziek. Nou, dat wordt ongelooflijk mooi, empathisch, vanuit het vrouwenstandpunt beschreven door deze Eleonore Deenert. En dat doet ze goed, dat doet ze knap. Zij weet heel bijzonder de schaarse biografische gegevens van deze Annemiek Magdalena te gebruiken en zet dat mooi om. Het is ook veel fictie. Ja, daar kan je wat vragen bij stellen. Ze heeft het over een liefdesrelatie met neef Elias Bach. En ze vertelt bijvoorbeeld dat zoon Bernard, die aan Lage Wal is geraakt, uit Jena thuiskomt om daar te sterven. Daar is geen enkele historische vermelding van. Maar goed, het maakt het al wel mooi. Het mag ook wel een beetje. Wat jammer is, dat vind ik een bezwaar, dat er muzikaal hier en daar toch wel wat foutjes gemaakt worden. Dus dat er toch even een Bach-kenner naar moeten laten kijken. Dat is toch. Op een gegeven moment wordt er gesproken over gezangen door Sebastian geschreven. Ja, dat zijn dan liederen van zijn cantates. Nou ja, kleine details. Het belangrijke is dat zij, deze schrijfster, een leven laat zien waardoor een soort van relief komt in dat leven van Sebastian met al die kinderen en die familieleden. En zij was natuurlijk die belangrijke kopiëste. Dus ze heeft ontzettend veel van de man gekopieerd. En ja, we weten niet of zij nog veel gezongen heeft. Misschien toch wel hier en daar, zeker op de Bachfeesten. En of zij daardoor echt haar carrière heeft ingeleverd. Ze was natuurlijk wel getrouwd met die beroemde man. Het is een beetje alsof je trouwt met Paul McCartney. Daar zo moet je het een beetje zien. En daar heeft ze natuurlijk ook wel haar eer aan beleefd. Het is de vraag of het beeld wat van Sebastian wordt aangezet, of dat klopt, daar kun je ook wel echt wel vragen bij stellen. Bijvoorbeeld dat hij aan het eind van zijn leven verlangde naar de dood. Hij werd steeds blinder en vond het vreselijk. En hij heeft zich laten opereren voor die toenemende blindheid. En we hebben eigenlijk nergens feiten dat hij oud en de dagen zat was en ermee wou stoppen. Hij wou gewoon weer kunnen zien en weer kunnen werken. Dus daar kun je toch wel wat vragen bij stellen. Maar goed, het belangrijkste van dit boek, dat zijn de aandacht en respect voor die zeer zware rol van dit vrouwenleven. En misschien is het leuk om daar een stukje over voor te lezen, om een indruk te krijgen van hoe dat dan beschreven is. Ik heb hier een stukje fragment uit het boek. En dat is als volgt. Hoewel de grote zoons nu elders woonden, ging het er in huis aan toe als in een duiventil. Er waren bijna iedere avond gasten, die weliswaar hartelijk werden ontvangen door Anna Magdalena, maar toch ook altijd op hem, de Thomaskantor, wachten. Hij voelde zich vaak verscheurd, omdat hij persoonlijk altijd maar één doel had, de muziek die hij in zijn hoofd had op papier zien te krijgen. Deze dagen wou hij zo dolgraag naar Zelst, om daar met Schemelli, de kantoor, van het slot te overleggen. Ze waren namelijk van plan samen een kerkgezangboek te maken, en dat moest met Pasen klaar zijn. Sebastian verstond de kunst om in een koperplaat rechtstreeks, dus zonder de muziek die hij in zijn hoofd had, eerst gewoon te hebben genoteerd, het spiegelbeeld van het notenbeeld te graveren. Hij had aan die klus wel zijn handen vol. Hij wilde niet alleen de muziek in brede kring toegankelijk en verkrijgbaar maken, nee. Wat hij ambieerde was een schitterende, glanzende uitvoering van de muziek. Anna Magdalena zag wel hoe hij het Thomaskoor opjutte om tot betere prestaties te komen, om de liederen perfect ten gehore te brengen. En dat betekende nieuwe ergernis, want Sebastiaans superieuren zagen er niets in om aan het zangonderricht van de leerlingen van de Thomasschule zoveel meer tijd en aandacht te geven. Dit even als een voorbeeld van een fragment van dit ontzettend interessante boek. Ik raad u het aan en het leuke is dat er ook een soort van concerten zijn via de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt in Nederland van het Orion Ensemble. Dat kunt u ook op het internet opzoeken. Het boek is dus uitgegeven bij de uitgeverij De Kring. Ik hoop dat ze in Amsterdam zitten. En daar kunt u ook weer wat extra informatie krijgen. U kunt het gewoon bij de boekhandel bestellen, waarschijnlijk ook op internet. Eleonore Deenert, Anna Magdalena Bach. Ik weet niet de prijs, maar het zal ergens tussen de 15 en 20 euro zijn, denk ik. Nou, ik ben benieuwd naar uw reacties. En ja, we geven alle lof en hulde vooral aan Anna Magdalena Bach, zonder wie Bach toch dit niet allemaal had kunnen doen. En ook niet al die geweldige zoons. Ja, met al hun succes zover zou komen als ze niet een lieve moeder of stiefmoeder hadden. Tot zover mijn bespreking van dit boek.
0: Dank voor deze toelichting. Het blijft in de familie, Govert-Jan. Dit was Govert-Jan Bach, een nazaat van een voorvader van Bach. Dus het blijft in de familie inderdaad. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. De programma samenstellen, dat weet u dus, was Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator, Joop van Zijl. Ik zou zeggen, tot morgen bij de Concertzender.

Dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. We gaan verder met het Notenbüchlein van Anna Magdalena. En wel dat uit 1725. Daar staan dus allerlei grappige, lieve en mooie dingen in. Zoals de zogenaamde aria al, die Bach veel later zal gebruiken voor zijn Goldberg-variaties. En ook de prachtige aria Schlummert ein, ihr matten Augen, die we zo goed kennen uit de latere Bach-kantaten, Ich habe genug, BWV 82. Maar ook stukjes van Anna Magdalena's stiefzoon, Carl Philipp Emanuel. In de nu volgende uitnodigende cd van Tragicomedia, onder leiding van Stephen Stubbs, we kennen hem onder meer van de Maria Vespers in de Pieterskerk in Leiden en de Monteverdi-opera's in het Muziektheater. Stubbs zorgt voor een enorme, frisse, haast huiselijke en oermuzikale weergave van veel moois uit dat Notenbüchlein van 1725. We horen ook Couperin, Carl Philipp Emanuel Bach en veel anoniems. De sopraanaria's worden hier voor de verandering gezongen door de tenor John Potter. En u hoort Andrew Lawrence King op allerlei barokharpen. Een heerlijke cd.

De suite nummer 1 in G. Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Joachim Eilander. Joachim vindt de 6 suites het mooiste wat er voor cello geschreven is. Ja, de 6 suites met ieder 6 delen. Het werkwoord van Bach is 6, het getal van de schepping in 6 dagen. Want iedere kleine schepper, zoals hij zichzelf zag, echoot als het ware de grote volmaakte schepping van God in zijn composities. En Bach had veel met getallen. Joachim begon ze te spelen toen hij 10 jaar was en besloot daarom van cello spelen zijn vak te maken. Ze zijn tijdloos en blijvend, dat voelde hij toen al. De suites werden een eikpunt in zijn bestaan. Ja, dat gaat verder. Als ik de weg eens kwijt dreig te raken, zegt hij, sluit ik me op en dan ga ik Bach spelen. Dan wordt het weer helder en rustig in mijn hoofd, aldus Joachim Eilander. Bachs muziek dus weer eens als een structurerende therapie. We gaan nu de 3e suite in C groot horen. De C-snaar is de laagste snaar van de cello. En meteen laat Bach dat horen in de prelude, waarin hij daar naartoe voert. Die prachtige lage C blijft als het ware de hele suite doorresoneren. Joachim speelt met deze materie zonder dat het oppervlakkig wordt. Of, zoals Frederik Berndsen eens zei, al is Bach niet stuk te krijgen, het blijft toch breekbare muziek. Je moet nooit te veel met Bach doen, nooit. Ten slotte, vanwege het thema van deze week, Anna Magdalena. Joachim speelt ze graag in de versie van haar. Zij was Bachs beste kopiëste en haar handschrift ging steeds meer op dat van haar man lijken. In een uitgave stond, écrit par Madame Bach. Wat voor de Australiër Jarvis voldoende was om haar als componiste van de suites aan te wijzen. Expert Christoph Wolf vindt het echt klinkklare onzin. En Maarten het Hart zei het heel duidelijk in Witteman dat Bach in dat geval toch niet die eenvoudige stukjes in het notenbuchlein hoefde te schrijven. Want ze was een voortreffelijk sopraan, Anna Magdalena, maar ze moest op het notengebied nog heel wat leren. En haar man hielp haar daar dus graag bij, gezien dat lieve notenboekje. Maar meneer Jarvis kan wel rekenen op veel aandacht. Laten wij maar meer aandacht aan Anna Magdalena besteden, die niet alleen een voortreffelijke zangeres was, zoals haar man zei, enorm veel van zijn werk kopieerde, maar ook nog eens een huishouden met eigen kinderen en stiefkinderen runde, inclusief andere familieleden en leerlingen. En dat deed ze allemaal terwijl ze in feite of zwanger was of nog een kind aan de borst had. Zie hiervoor dus het bijzondere boek van Eleonore Deenert dat we maandag in deze Bachweek bespraken. Het was soms een duiventil, Huizenbach, vertelde Carl Philipp Emanuel eens. En dat bestierden ze dus allemaal. Chapeau. Het laatste deel van deze suite, de Gigue, geeft misschien iets weer van die drukte in die duiventil.

U hoorde Bach's suite nummer 3 in C groot, BWV 1009, uitgevoerd door Joachim Eilander. En alvast tot einde van onze tijd een voorproefje van de uitzending van morgen. En die uitzending zal dan gewijd zijn aan de jongste zoon van Johann Sebastian, de in 1735 geboren Johann Christian. Het enige kind van Anna Magdalena dat de muziek inging en nog behoorlijk beroemd werd. Hij werd de Italiaanse of Londense Bach genoemd. Hij schreef heerlijk luchtige, aangename muziek, waar we vooral de vroege Mozart in herkennen. En dat klopt, want Johann Christian was diens grote voorbeeld. En daarover morgen meer, nu van Johann Christian een heerlijke Sinfonia Concertante in G groot.

Dat was de Symfonia Concertante in G groot van Johann Christian Bach in een uitvoering van de London Festival Orchestra. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen.

Dit is de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Vandaag dus verder met de Anna Magdalena Week, met Bachs jongste zoon Johan Christian in het vizier. Deze Johan Christian werd als jongste zoon en als op twee na jongste kind van Anna Magdalena en Johann Sebastian geboren. In 1735, toen zijn vader al 50 was. Hij kreeg nog les van hem, maar na zijn vaders dood kreeg hij les van Carl Philipp Emanuel, zijn halfbroer. Hij trok echter naar Italië en was daar nog leerling van Padre Martini, de muziekcoach die ook de jonge Mozart nog onder zijn hoede kreeg. Daar leerde hij het vak verder en zijn muziekstijl ontwikkelde zich als aangenaam, galant en natuurlijk. Hij richtte zich op de opera en daarom moest hij in Londen zijn, want dat was toen het centrum van de operamuziek. Hij was populair en geliefd en schreef dit soort muziek.

Dat waren Janine Jansen viool en Maxim Rizanov altviool met de tweestemmige inventione 1 tot en met 15, BWV 772 tot 786. De driestemmige inventionen zijn een stuk ingewikkelder, maar samen met de tweestemmige stukken is dat 2 x 15 is 30 en dat is dan weer 5 x 6. De Goldberg-variaties kennen ook 2 x 15 delen. Ja, boeiend blijven die getallen spielerij van Bach. Er staan een paar wondertjes van schoonheid in. En zeer terecht dat Janine Jansen met haar vrienden aan deze lieve muziek extra aandacht besteedt. En Thorleif Tedeen speelt de cello.

U hoorde de driestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 787 tot 801. En dan nu uitgevoerd door Janine Jansen viool, Maxim Rizanov altviool en Torlef Tedeen cello. Er was nog iemand die graag uit dat klavierbuchtlijn voor Wilhelm Friedemann speelde. En dat is wat onverwacht, Glenn Gould. Hij speelt uit de kleine preludes en een aantal andere stukken voor klaviersolo. Een bijzondere afsluiting van een bijzondere week. Op woensdag 1 juli, speciale uitzending, een nieuwe Café Zimmerman over de Kunstdichtfuge met Henk van Zonneveld op klaverzimbel.

U hoorde de pianist Glenn Gould uit de kleine preludes BWV 924 tot 1932. En tot zover voor vandaag, trouwens voor de hele week dus, het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag is dat programma er van 1 tot 2 uur. En dat betekent tot maandag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Prettig weekende.

Het is 1 uur geweest en het is maandag. Dat betekent op de Concertzender een nieuwe week met het programma op iedere werkdag. Geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Deze week zal vooral in het teken staan van de Kunstdicht Fuga, zoals Bach die bundel zelf noemde. Aanstaande woensdag zenden wij namelijk een opname uit van het huiskamerconcert van 13 juni van Henk van Zonneveld. Thuis, in zijn studio, vertelt hij over de code van de Kunstdicht Fuga en zijn bevindingen over wat nu echt bij de Kunstdicht Fuga hoort. Door de uitgave van de Kunstdicht Fuga na zijn vaders dood heeft Carl Philipp Emanuel Bach nogal moeite gedaan om er een succesvolle druk van te leveren, in de hoop dat hij goed zou verkopen. Zijn stiefmoeder, Anna Magdalena, was weduwe geworden. En haar financiële toekomst die zag er niet zo best uit, zoals met de meeste weduwes toen. En daarom heeft Carl Philipp Emanuel de niet afgemaakte fuga voorgesteld als het moment dat zijn vader in één zeeg aan de componeertafel. Bach componeerde nooit aan het klavier. De meningen verschillen, maar die niet afgemaakte fuga dateert zeker niet van vlak voor zijn dood. Door zijn slechte ogen is Johann Sebastian waarschijnlijk niet goed in staat geweest om het werk goed aan te leveren voor de drukker. Maar Henk van Zonneveld die gaat dat haarfijn uitleggen woensdag. De oude Bach, de late Bach, is in zijn laatste jaren bezig geweest met 3 projecten. In 1747 met de opdracht van Frederik de Grote, onder de naam Das Musikalische Opfer, met de Kunstdicht Fuga en de Hohe Messe. Nog in 1749 werkte hij aan een definitieve versie van de Johannespassie. Aan de Hohe Messe nog langer, en die kwam niet eens helemaal af. De Kunstdicht Fuga is natuurlijk zeer abstracte muziek, maar het is volledig onjuist om het te beschouwen als dorre academische theorie. Nee, het moest dienen om het meesterschap en de virtuositeit van zijn maker en diens volmaakte componeertechniek te tonen. Maar het moest ook duidelijk speelmuziek zijn. We laten nu eerst Henk van Zonneveld muzikaal aan het woord in zijn uitvoering van het Kunstdicht Fuga op het Clavi Organum, een reconstructie van de combinatie van een klavercimbel met een orgel. Het geeft de muziek net iets meer schwung en klank.

U hoorde de oerfassung van de Kunstdichtfuga in uitgave van Henk van Zonneveld op het Clavi Organum. Een leuke bewerking tussen de talloze bewerkingen, bijvoorbeeld voor strijkorkest, rietquintet, voor orgel, piano. Dat is de bewerking van Marieke Grotenhuis op accordeon. Het past wonderwel. Heel actueel, want deze oermuzikale vrouw is net directeur geworden van het prachtige Bachfestival in Dordrecht. Een zo langzamerhand internationaal festival in die prachtige stad, meestal te houden in september. U hoort er nog van. De kwaliteit ervan zal alleen maar door haar invloed toenemen. Zo wordt op deze cd heerlijk begeleid door Rosanne Philippens, viool, en Jan Bijenberg, cello. En Rosanne kennen we inmiddels ook. Een zeer getalenteerde violiste met grote muzikaliteit en een prachtige toon, die het ver bracht in de voorrondes van het prestigieuze Reine-Elisabeth-concours. U hoort contrapuntes 1, 2, 6, 8 en 9 volgens de traditionele indeling.

U hoorde contrapuntus 1, 2, 6, 8 en 9 door Marieke Grotenhuis accordeon, Rosanne Philippens viool en Jan Weyenberg cello. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van Concertzender. In dit geval samengesteld en gepresenteerd door mij, Govert Jan Bach. Welkom. Vandaag pakken wij weer iets van die hele grote stapels nieuwe Bach-cd's. Het is toch wonderlijk dat dit soort uitgaven gewoon maar doorgaan, ondanks de malaise in de cd-handel. En vinyl lijkt het leuk te doen, maar ook dat is maar ja, een losse vlodder. En al die nieuwe cd's, wat een kwaliteit. Wat betreft de Bach-opnames is ons programma eigenlijk overbodig. Maar het Bach-beeld moet nog steeds flink worden bijgesteld. Dus er is nog werk te doen. En al die nieuwe opnames verdienen ook aandacht. We gaan nu tussen al dat kunstig-voelige geweld naar een vocale uitzending en wel een prachtige dubbel-cd van die uitmuntende groep Vox Luminis. Zongen al een paar keer eerder prachtig op het festival Oude Muziek. En namen ook een hele mooie Brokkerspassion van Keizer op vorig jaar. En nu dan een cd met motetten van de ooms van Bach, van twee ooms. Men spreekt altijd van de componerende voorouders van Sebastian. Ja, dat klopt niet helemaal. Want in directe lijn waren er sinds Hans der Spielmann, de zoon van Veit, wel muzici, maar daar is geen muziek van bewaard. Dus of ze nou componisten waren, dat weten we niet echt. Sebastiaans vader bijvoorbeeld, Ambrosius, was een belangrijk en vooraanstaand muzikus in Eisenach, maar geen klavierspeler of componist. Dat waren wel oom Johann Michael, tevens Sebastiaans schoonvader, de vader van Maria Barbara Bach, en natuurlijk oom Johann Christoph, organist te Eisenach. En deze oom heeft de jonge Sebastiaan zeer beïnvloed. Als componist en als organist. Bach noemde hem ooit de profunder, de diepgaande componist. Sebastiaan voerde zelfs als later in Leipzig diens kantaten uit Es erhob sich ein Streit. Deze ooms, die twee, schreven ook motetten. En motetten waren altijd verbonden met een begrafenis. Vandaar vaak sombere tonen, die je vooral hoort in de trombones. Ja, echte renaissance-instrumenten geassocieerd met dood. En het laatste oordeel. Denk maar aan Tuba Mirum Sparkend Sonum. Maar in de regel zijn die motetten alleen begeleid door bas continuo. Want vaak ging men naar de begraafplaats, dus een heel orkest kon niet mee. Prachtige stukken zijn het, die zeker een voorland voor Johann Sebastian waren. Ze zijn haast altijd tweekorig, dus dan heb je het over 8-stemmige stukken. 2 keer sopraan, alt, tenor en bas. Dat was een stijl die uit Venetië kwam en door Schütz werd geïmporteerd. Schütz was 2 keer in Venetië leerling van Gabrieli en later van Monteverdi. Johannes Sebastian voelt zich thuis in deze aanpak van zijn begaafde ooms. En zal zelf veel motetten schrijven die 2 koren zijn. Hoewel het eigenlijk in zijn tijd alweer uit de mode was. Maar daar trok hij zich niks van aan. We gaan eerst luisteren naar 4 motetten van Johann Michael Bach. Die leefde van 1642 tot 1694. Ja, dus toen hij stierf was Sebastian 9 jaar. Dus ja, hij kon nog niet zijn schoonvader zijn. U hoort van deze Johann Michael Bach das Blut Jesu. Nun habe ich überwunden. Fürchtet euch nicht. En eer zij God in der Höhe. Vox Luminis zingt dat.

U hoorde orgelkoralen uit het orgelbuchlein, met de koralen daarna gezongen door het Coro della Radio Televisione Svizzera, onder leiding van Diego Vasalis, en op het orgel speelde Francesco Cera. En dat deed hij op het Massioni-orgel in de Santa Maria Assunta Giubasco in, nou, we aannemen, Ticino in Zwitserland. Ja, dit is ook weer een mooie nieuwe cd op het merk Briljant. Ja, dit was weer het einde van deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen en anders een hele fijne dag nog.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijk programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Na deze week, als klap op de vuurpijl, dat was een heftige en zeer gevarieerde week, de partita's voor vioolsolo, maar nu op saxofoon. Ja, inderdaad. We deden het al eerder een keer uitgebreid met een Cavit Zimmerman, met Arno Bornkamp, die ons versteld deed staan wat je met de sax kan en hoe Bach daarop klinkt. Vorige week deden we diezelfde partita's voor de luit bewerkt. En nu dus op de altsax en straks heel bijzonder ook op de sopraansax. Raaf Hekkema, lid van dat vermaarde Califax rietquintet, heeft bijzonder goed bewerkt. Hij speelt ze werkelijk briljant. We gaan eerst luisteren naar de derde partita. Let op. Op een sax kan je geen dubbeltonen maken, zoals op de viool of de luit. Maar het kan wel na elkaar. En het effect is er niet minder om. Bach werkte uiteindelijk met een suggestie van meerstemmigheid. Het is niet echt meerstemmig, dus je mag zeker die dubbeltonen na elkaar spelen, zoals Raaf Hekkema het hier doet. U gaat luisteren naar de partita voor viool solo BBV 1006.

U luisterde naar de partita voor vioolsolo BBV 1006, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de altsax. Na deze bewerking dus voor alt, klinkt de tweede partita met de beroemde Sciacconna op sopraansax zeer overtuigend. Ja, die Sciacconna is misschien toch wel het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Ongekend lang voor Bach's oeuvre en ja, waarschijnlijk te maken met de dood van zijn eerste vrouw, Maria Barbara. Een gang door het leven. Verklanking van veerkracht na een zwaar verlies. We weten niet echt, maar we horen van alles en het boeit. Het raakt diep en de sopraansax benadert de emotie die de viool normaal oproept. Voor sommigen misschien nog wel meer dan de viool, want de sopraansax is natuurlijk een indringend instrument. De Sciacconna is echt hier door Raaf Hekkema heel erg bijzonder gespeeld. En na dit stuk, na deze partita 1006, doen we nog wat stukken uit de eerste partita tot einde tijd.

Dat was de partita voor viool-solo BWV 1004 met de Sciacconna en nog wat delen uit de partita 1002, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de sopraansax. Dit was Geen Dag Zonder Bach op de vrijdag. Mijn naam is Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed weekend.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag bij ons van 1 tot 2 uur. En we beginnen maar weer aan een nieuwe week. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Ja, deze week dan draaien we weer wat van de stapel nieuwe cd's die maar niet kleiner wordt. Prachtige dingen zitten ertussen. Zo een cd met 3 kantates, uitgevoerd onder leiding van Peter Harvey. We kennen Peter Harvey natuurlijk allemaal van de bas en de Christuspartijen bij de Nederlandse Bachvereniging. Je zou hem ook de vaste bas van Sir John Eliot Gardiner kunnen noemen. Een intelligente en empathische zanger met veel kennis van zaken, maar ook een warme, relaxte zangstijl. Hij noemde zijn cd Recreation for the Soul. En dat is de vertaling van het begrip Recreatio Cordis, wat Bach ooit gebruikte. Bach schreef weinig over muziek, maar dit begrip schreef hij ooit op. Het betekent zowel recreatio, ontspanning, iets mag aangenaam klinken en de ziel verkwikken, Ergötzung der Seele noemde hij dat, als wel herschepping, letterlijk recreatio van het hart. Het heeft te maken met het mystieke begrip cor contritum uit de Boetepsalm 51, het misereren, wat u donderdag trouwens gaat horen van Bachs tijdgenoot Zelenka. Cor contritum et humilitatem non despices. Een gebroken en verslagen hart zult gij niet verachten. Het idee was dat het hart gezuiverd moest worden door brouw. Erbarme dich, schaue meine Tieren, erbarm u over mij, want zie mijn tranen. En mache dich mein Herz rein, maak het hart schoon. De Matthäuspassie die zit er vol mee. Dat was wat de muziek moest bewerkstelligen. Een zuivering van de geest, opdat de goddelijke liefde kon binnenstromen. Begrippen die voor Bach dagelijks realiteit waren, maar die ver van ons afstaan in ons ego-tijdperk. Maar voor wel heel mooie muziek hebben gezorgd. Zoals in de prachtige kantaten, BWV 76, Jesu, der du meine Seele. Bach zet na het zeer dramatische begin, een soort mini-Matthäus, meteen een dansend duet in. Haast een clair-obscuur werking. Luister, dat is het blad, Luister schrijft over deze cd. Het heeft alles wat je van een Bach-vertolking zou willen. Spiritualiteit, schoonheid, levendige begeleiding, energie, veelzeggende recitatieven, etc. Let op de prachtige dictie van James Gilchrist. Peter Harvey kiest voor de inmiddels bewezen aanpak met 4 solisten in plaats van een heel koor.

sie kein Feind in Ewigkeit aus deinen Händen rein.

U hoorde BWV 76, Jezu, Deer, doe meine Seele. Uitgevoerd door de sopraan Ellen Thomas, Daniel Taylor, altus, Jim Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas dus. En hij was ook de dirigent bij het Magdalena Concert. De volgende prachtige en ook populaire kantate is BWV 147. Herz und Mund und Tat und Leben. Hierin wordt tweemaal het koraal gezongen, dat leidde tot de bekendste bewerking van de Bach-muziek, namelijk Wohl mir, dass ich Jesu habe, onder de naam Jesu, Joy of Man's Desiring. Nou ja, voor piano is dat vooral een herinnering aan Dame Myra Hess.

Peter Harvey, bas, dirigeerde het Magdalena Concert. En dat was BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Peter Harvey zet tussen die twee meesterkantaten zijn heel vroege, namelijk BWV 150, Nach dir her verlanget mich, in de eerste kantates. De mystieke tekst staat niet heel ver af van die grote oudere broers, maar de muziek is nog erg geïnspireerd door Bachs leermeesters Pachelbel en Buxtehude. Vanwege de tijd kunnen we niet alles laten horen, maar wel de beginsymfonia, het beginkoor, het terzet en het eindkoor met de naam Chaconna. Tekst Meine Tage in Leiden. De Chaconna, dat is een oude dansvorm die Bach gebruikte in zijn Chaconne voor viool, waarin hij toen allerlei rouwkoralen in verwerkte. Brahms, Johannes Brahms, een zeer groot bewonderaar van Bach, kende die vioolchaconne heel goed en bewerkte die nog voor piano met de linkerhand en gebruikte het motief van de chaconne uit die kantate BWV 150 in het slot van zijn magistrale vierde symfonie. En die hebben we hier al eens een keer laten horen.

En dat waren delen uit BWV 150. Nach dir her verlangt mich. Uitgevoerd door Peter Harvey met zijn Magdalena Concert. En verder hoorde u Alan Thomas sopraan, Daniel Taylor altus, James Gilchrist tenor. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik wens u verder goedemiddag, mede namens de programma samensteller Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tijd voor weer een grootmeester der barok, de harpist Andrew Lawrence King. Geboren op 3 september 1959 op het Britse eiland Guernsey. Hij had een achtergrond, zoals zoveel Engelse muzici, als chorister. Hij ontwikkelde zelf de oude stijl van het harpspel op een zeer originele wijze. Speelde vaak met Hesperion 20 van Jordi Savall en Tragicomedia van Stephen Stubbs. We gaan eerst de luidsuite BWV 997 horen.

bewerking van de luidsuite BWV 997, bewerkt door Andrew Lawrence King. Hij speelde op de barokharp. En nu de beroemde vioolpartita BWV 1004 met de chaconne. Hij staat voor harp in A klein.

U hoorde bewerkt voor harp in A klein de vioolpartita BWV 1004. En de uitvoering berustte bij Andrew Lawrence King. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We gaan het hebben over Anne-Sophie von Otter. Zij werd geboren op 10 mei 1955 in Stockholm als dochter van de diplomaat baron Göran von Otter. Ze groeide op in Bonn, Londen en Stockholm. Zij studeerde in Stockholm en aansluitend aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. En verder in Wenen, in de klas van Erik Werba, voor liedinterpretatie. In 1980 begon zij een samenwerking met de pianist Bengt Forsberg, die sindsdien haar vaste begeleider voor liedinterpretaties is. Van 1983 tot 1985 was ze lid van het ensemble van de opera in Basel, waar zij debuteerde als Alcina in de opera Orlando Palladino van Joseph Haydn. Verder speelde zij Dora Bello in Così fan tutte, Cherubino in Le nozze di Figaro en Sesto in La clemenza di Tito, alle van Mozart. Zij oogste persoonlijk succes bij de belangrijkste operahuizen in Europa, zoals von Gluck's opera Orfeo et Eurydice in Genève en Alceste onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in het Théâtre du Châtelet in Parijs, opgenomen op zowel cd als ook op de dvd. En Georg Friedrich Händels opera Ariodante in de Opéra Garnier in Parijs. Verder als Octavian in De Rozenkavalier en Ariadne auf Naxos van Richard Strauss in de Staatsopera in Wenen. Als Nerone in L'Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi tijdens het Aix-en-Provence Festival. Ze trad ook in veel romantisch repertoire op, maar ze werd in Nederland erg geliefd door haar Händel- en Bach-opnames. Zoals de prachtige opname op archief van de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium met John Eliot Gardiner. Ze deed met hem ook Händel-opera's, evenzo met Mark Minkowski. Zij zong liederen van Grieg, Zweedse kerstliedjes en liederen en songs van Weill en Brecht. Ze kan zowel het hoogstaande repertoire aan als ook de zogenaamde ordinaire songs als Surabaya, Johnny of Speak Low. En dat klinkt dan ook lekker ordinair. Ze zong ook van en met Elvis Costello, Like an Angel Passing Through My Room. Anne-Sophie von Otter is een echte allrounder met een enorm inlevingsvermogen, een fameus taalgevoel en een warme alt die het mezzo-register met gemak meeneemt. Zij is een van de grote en veelzijdige zangeressen van deze tijd en Bach ontbreekt bepaald niet in haar repertoire. We beginnen in 1988 met Bach, aria's uit de Matthäus Passion, begeleid door de Chicago Symphony Orchestra, ja, onder leiding van de gevreesde Georg Solti. Een onmogelijke man, beroepsnarcist, die natuurlijk niet goed viel in Amsterdam. Het heerlijke boek van Theo Berkhout, Achter de Schermen, van het Koninklijk Concertgebouworkest dus, vertelt smakelijk over deze grote dirigent. Zijn Wagner op Decca blijft onovertroffen. Hier en dan in een zaalbrede Bach, en von Otter schrijft daar majesteitelijk over het Hongaarse plush van Solti. Wat een stem, opgenomen in de Decca-serie Grandi Voci.

U hoorde van de componist Jan Disma Zelenka, diens Requiem ZWV 48 en het Miserere ZWV 57. Uitgevoerd door onder andere Magdalena Kocena, het ensemble Barok 1994, het Tsjechisch Kamerkoor onder leiding van Roman Válek. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We zijn er morgen weer op de werkdag van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag dus. En wij wensen u een goede middag en hopelijk tot morgen.

Het is weer tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan zomeren na deze Geen Dag Zonder Bach week. U krijgt in de zomervakantieperiode de mooiste Bach-opnames te horen die we eerder uitzonden, maar nu zonder commentaar. Maar we stoppen nu met niet alleen voorlopig een vaarwel te zeggen en u een goede zomer toe te wensen, maar ook om te wijzen op de sterfdag van Johann Sebastian. En die sterfdag die valt op 28 juli 1750 en dat was alweer 265 jaar geleden. In Amersfoort is in de Bergkerk een mooie traditie ontstaan op die dag. Ze staan daar al een aantal jaren stil bij die sterfdag door een mooi programma te verzorgen. Jan Jansen, de vader van violisten natuurlijk. Jan Jansen speelt daarin een grote rol. Samen met de innoverende kantoor van de Bergkerk, Kees Willem van Vliet, spelen ze de 3 concerten voor 2 klavercimbals die Johann Sebastian waarschijnlijk met zijn zonen in Café Zimmermann in Leipzig heeft uitgevoerd in de jaren 30 van de 18e eeuw. Jan Jansen en Kees Willem van Vliet voeren ze dan op de avond van zondag de 26e juli uit. Zondag 26 juli met een klein barok ensemble, een eerste en tweede viool, een altviool en een cello. Waardoor de 2 klavercimbals niet verdrinken in de orkestklank, maar allerlei dialoogjes met elkaar in het orkestje aangaan. Wat een mooie traditie. Vrije toegang bovendien. Aanbevolen dus. We gaan ze alle 3 laten horen. Eerst BWV 1061 in C groot. Ton Koopman en zijn vrouw Tini Matteau op de klavercimbals, met in het derde deel een heerlijke, mooi volgbare fuga. Eerst de klavercimbals en dan het orkest, met ieder zijn eigen inzet van het fuga-thema.

Het dubbelconcert BWV 1061 in C Groot, in de uitvoering van Ton Koopman en Tini Matteau met de Amsterdam Baroque Orchestra. In het concerto BWV 1062 herkent u natuurlijk het heerlijke dubbel vioolconcert. Bach bewerkte dat voor Café Zimmermann in Leipzig en speelde het met een van zijn zonen.

Het dubbelconcert BWV 1062 in C. Klein. Ton Koopman, Tini Matteau en de Amsterdam Baroque Orchestra. En dan als klap op de vuurpijl, het voor twee klaverscymbals bewerkte andere prachtige dubbelconcert, namelijk het viool-hobo-concert BWV 1060 in C. Klein. Minstens zo mooi als het dubbel vioolconcert. Dansend. Zowel Frans als Italiaans. Spiritueel. Ook spannend. Gustav Leonhard zei ooit: Bach is net als een bergweggetje. Je weet nooit hoe de volgende bocht zal zijn. Een hairpin of een afdalingje. Wel, de Tour de France de muziek. Net zo spannend en verrassend, nooit voorspelbaar en toch zo doorwrocht. Alles op zijn plaats, meeslepend, met dat diepe largo het tweede deel.

Ton Koopman en Tini Matoom met de Amsterdam Baroque Orchestra in het dubbelconcert BWV 1060. Als uitsmijter het concert voor vier klavercimbels, als bewerking van het concerto voor vier violen van Vivaldi. Bach laat horen waar hij de inspiratie vandaan haalt. Vivaldi was zijn voorbeeld in de concerto-aanpak. Het model van de inleiding, die voor de solo's komen, het ritornel, zou hij ook gebruiken voor zijn cantates en passionen.

U hoorde Ton Koopman, Tini Matteau, Elina Moestenen en Patricia Marisaldi in het concerto BWV 1065 voor vier klavercymbals in A-klein naar Vivaldi. En tot zover geen dag zonder Bach. Ja, en dit is eigenlijk ons laatste programma. Althans, zoals dat iedere dag weer klinkt tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Want na volgende week beginnen we aan ons zomerboeket, zullen we maar zeggen, voor de zomervakantie. Veel Bach ook, niet zoveel commentaar erbij, misschien helemaal niet. Maar goed, we hopen u in ieder geval weer aan de luidspreker te treffen als u daar tijd en zin in hebt. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert-Jan Bach. Wij wensen u veel plezier ook bij de komende uitzendingen en een mooie vakantie, mocht het ervan komen. In ieder geval, tot zover deze week, geen dag zonder Bach. De concertzender. Goedemiddag en tot een volgende keer.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest. Ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programma-samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Een nieuwe week. Wel, deze Bachweek opent als het ware het nieuwe seizoen. De muziek van John Blow en Purcell klinken nog na hier in Utrecht, waar de studio is, in die weer prachtige editie van het festival Oude Muziek, dit keer gewijd aan Engeland. Met een keur aan geweldige muzici. Vox Luminis, John Budd, Christina Ploehaar. Wel, het nieuwe seizoen staat nu voor de deur en u weet, er zijn haast te veel kantatenuitvoeringen om die allemaal op te noemen. Zie daarvoor de Bach-pagina van ons op internet. De Nederlandse Bachvereniging heeft een nieuwe serie met virtuose kantates. En één daarvan laten we horen met Johannette Zomer. Een van onze Bachsterren hier in Nederland. Johannette Zomer, aan wie we aanstaande woensdag het solistenportret zullen wijden. En dan mag ik u ook nog even wijzen op de uitzending van donderdag. Want donderdag hebben we een uitzending, dat is het Bachcollege dat Henk van Zonneveld zal geven. Hij was laatst in Café Zimmerman bij ons in de uitzending. Henk van Zonneveld dan over het geheim van de Kunst der Fuge. De andere Bachster is Marion Strijk. Maandagavond 21 september zingt zij weer in een nieuwe aflevering van het Café Zimmerman in Hilversum. Het begint dan om 8 uur 's avonds. En u wordt wel verzocht, als u erbij wil zijn, en dat kan, om 19:30 aanwezig te zijn vanwege de opname. U kunt er dan bij zijn na uw opgave. En die opgave kunt u doen op bach@concertzender.nl. Dus als u erbij wil zijn bij Café Zimmerman in Hilversum, bach@concertzender.nl. Op deze avond, waar u ook in gesprek kunt komen met Marion zelf. Daar zal haar biografie uit de doeken worden gedaan. Wel, u gaat haar nu eerst horen en wel in de bijzondere kantate BWV 76. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Voor de tweede zondag na Trinitatis. De Bachkenner Eduard van Hengel vertelt daarover. Kantate 76, die op 6 juni 1723, de tweede zondag na Trinitatis, in de Leipziger Thomaskirche voor het eerst werd uitgevoerd, is de tweede kantate die we daar van de nieuw benoemde Thomas Cantor en de director Musices hoorden, nadat Bach met vrouw en 5 kinderen in 2 koetsjes en 4 wagens huisraad op 23 mei daar was gearriveerd. BWV 76 vormt een tweeluik met BWV 75, die Bach een week eerder als Antrittskantate liet horen. Beide kantates heeft hij ongetwijfeld reeds tevoren in Keuten gecomponeerd en ze vormen tezamen een imponerend visitekaartje. De kantate bevat een deel voor de preek en een deel na de preek, tijdens de communie, vandaar de lengte. De trompet speelt een grote rol. De wereldberoemde trompetspeler, de Hauptstadtpfeifer Gottfried Reiche, kreeg mooie solo's van de kantor. Ook maakt Bach in deze eerste kantates nog gebruik van ripianisten, steun- of toetiezangers, die in enkele aangewezen koorpassages de concertisten versterken, die alle koor- en solopartijen zingen. Aldus Eduard van Hengel. Marion Strijk kunt u goed horen. Zij zingt de solopartijen voor sopraan en met name de heerlijke aria Hört ihr Völker. Warm en virtuoos tegelijk.

Dit was de klavecinist Jean Rondeau in het Concert naar Italiaanse Smaak, BWV 971. Wilhelm Friedemann, Bachs oudste zoon, bewerkte de vioolsonate voor vioolsolo BWV 1003 van zijn vader voor klavecimbel. Kopiëren is kapieren. Kopiëren is begrijpen, zal hij gedacht hebben. En zo had zijn vader het hem ook geleerd.

Dat was een vioolsolo, althans de sonate heet zo, BWV 1003, maar dan bewerkt voor klavercimbal door Wilhelm Friedemann Bach. Uitgevoerd door Jean Rondeau. En hier klinkt dan heel verrassend de partita voor dwarsfluit, solo BWV 1013, op klavercimbal.

Klavecinist Jean Rondeau speelde de partita voor dwarsfluitsolo BWV 1013. Op klavecimbal uiteraard. En tot slot uit de derde sonate voor vioolsolo BWV 1005 het prachtige Adagio. Ook weer bewerkt voor klavecimbal door Wilhelm Friedemann Bach.

Tot slot van deze uitzending was dat Adagio uit de Sonate voor Vioolsolo, BWV 1005, bewerkt voor klavercimbal door Wilhelm Friedemann Bach. En tot zover ook ons programma Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, we zijn er weer, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent weer een solistenportret. En het solistenportret van vandaag is gewijd aan Johannette Zomer. De Nederlandse sopraan Johannette Zomer werkte eerst enige jaren als microbiologisch analiste, alvorens zij in 1990 haar zangopleiding begon, en wel bij Charles van Tassel aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. In juni 1997 behaalde zij haar diploma uitvoerend muzikus. Het repertoire van Johannette reikt van de middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, met als gevolg een zeer gevarieerde en omvangrijke concertpraktijk. Ze werkte daarom niet alleen met belangrijke barokspecialisten, zoals Philip Herwegen, Toon Koopman, Frans Brugge, René Jacobs, Reinhard Goebel en Paul McCreesh, maar ook met dirigenten als Kent Nagano, Ivan Fischer, Daniel Harding, Valéry Gergiev, Rembert de Leeuw en Peter Utfors. Verder geeft Johannette regelmatig recitals met zowel theorbist Fred Jacob als fortepianist, specialist Arthur Schoonderwoerd. Regelmatig verleent zij medewerking aan cd-opnames, zowel met de Nederlandse Bachvereniging als solo. Alle zeer goed ontvangen in pers en ether. Zo noemde het gezaghebbende muziektijdschrift Gramophone haar A New Voice to Watch. In 2013 richtte zij haar eigen ensemble het Tulipa Consort op, waarmee zij reeds optrad op de Göttinger Festspiele en met Bart Sneeman in Amsterdam. In een interview met Monica Treutwijn vertelt ze: mijn muzikale ontwikkeling werd vooral gevoed door mijn familie. Mijn altijd met vriendinnen musicerende oudere zus, mijn orgelspelende moeder en mijn vader die in het kerkkoor zong. Mijn vader heeft een zeer krachtige, maar warme en ronde stem. Hij had zeker professioneel zanger kunnen worden, waar het niet dat de naoorlogse omstandigheden dat niet mogelijk maakten. De muzikale taal van Johann Sebastian Bach was voor mij echt een eye-opener. Bij zijn muziek voelde ik me meteen thuis, ook al wist ik toen nog nauwelijks wat te zingen was. Bach schrijft zo organisch. Het voelde voor mij als het spreken van een vreemde taal die ik onbewust al kende. Mijn moedertaal, mijn muzikale moedertaal, zo gezegd. Daarom is Bach voor mij ook zo intuïtief te zingen. Van daaruit ontdekte ik de vele facetten van de barokmuziek, de muzikale stijl die intussen toch wel als het zwaartepunt van mijn carrière kan worden betiteld. Maar ik zing natuurlijk ook liederen of later repertoire, zoals bijvoorbeeld de solo uit Mahlers vierde symfonie. Het is een speciaal gevoel je door zo'n groots orkest gedragen te weten en met je eigen stem daar onderdeel van te worden. Alles bij elkaar genomen ontdek ik telkens weer dat vooral muziek, waarin tekst en tekstbehandeling op de voorgrond staat, mij aanspreekt. Aldus Johannette Zomer. Dan behoren we haar nu hier in een prachtige cantate voor solisten, ripianisten en basso continuo van Johann Christoph Bach, Sebastians profunde, de diepzinnig componerende oom. Meine Freundin, du bist schön. De tekst is ontleend aan de erotische lyriek van het Hooglied, getransformeerd tot bruidsmystiek, maar nog heel lijfelijk en zinderend.

U hoorde van Johann Christoph Bach, Meine Freundin, du bist schön. Uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Marcel Beekman, tenor, Stephen McLeod, bas en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. De Nederlandse Bachvereniging voert dus deze maand virtuose kantates uit en een daarvan is de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen, een dialoogkantate. Dialoog tussen de ziel, de sopraan altijd en de bas die de Fox Christi is. Deze kantate is weer een mini-operaatje dat spannend begint en waarin alles goed komt. Eerst stelt de bas de sopraan gerust, bang voor liefdesverlies. Ik ben in de tempel, daar kun je me altijd vinden, dat is mijn woning. Tekstschrijver Leems verbindt dat meteen aan de prachtige woorden uit Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Leib und Geist freuen sich in dem lebendigen Gott. Johannes Brahms vond deze tekst zo mooi dat hij daar het vierde deel van zijn Deutsches Requiem aan ophing. Hij kende waarschijnlijk ook deze kantaten. Die kwamen toen de een na de ander in druk uit en de jonge Brahms verslond ze. Sopraan en bas zingen nu samen deze teksten in een prachtig recitatief dat uitmondt in een meer dan heerlijk duet. Het is net als bij het duet La ci darem la mano uit Don Giovanni van Mozart. De sopraan blijft eerst alleen zingen tot de bas haar verleidt, een soort andiamo, zoals bij Mozart, en ze samen een echt duet aangaan. Bij Bach verdwijnen ze niet samen in bed, maar vieren ze in dit duet in het stralende D-groot dat alle klachten verdwijnen, verschwinden alle plagen. We krijgen er een viool-hobo-concert bij cadeau. Om uit de sfeer van de symbiose van twee geliefden te komen, volgt Bach niet de tekstschrijver, maar eindigt hij met een koraal, een gemeentelied. En Johannette Zomer zal ze dit keer niet met de Nederlandse Bachvereniging zingen, maar ze nam het op met Ton Koopman. En hier is dat klinkende resultaat.

Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Ja, die naam Bach hebben we niet voor niks gekozen. Ja, en wat gaan we voor muziek draaien? We kiezen niet voor bepaalde uitvoeringspraktijken, maar we pakken alles wat op de markt verschenen is en, laten we dat erbij zeggen, wat goed is en wat samensteller Govert Jan Bach met name prima vindt. We zullen ook de tune, dat is de beginmelodie, regelmatig even afwisselen, want er zijn diverse uitvoeringen van. Maar goed, u zult het wel herkennen. Dan nog dit, alle Bachs komen aan bod, want Johann Sebastian was natuurlijk niet de enige. U kent wellicht zijn zoons, maar ja, hij heeft ook voorvaderen gehad. En die voorvaderen, ooms bijvoorbeeld, hebben ook hele mooie dingen gecomponeerd. En als u regelmatig naar dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichnis nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern. Hoe mooi schittert de morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de cantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze cantaten werden dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerenden zijn het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hove, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

Het Brandenburgsconcert nummer 1, BWV 1046, werd uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Het grote standaardwerken voor alle klavierspelers sinds begin 1700 tot de dag van vandaag, tot nu toe, is het wohltemperierte klavier. Een klavier, dat is een toetsenbord. Toetsen, zeggen ze ook wel, met name in de jazz. Maar er is geen pianist heden ten dagen die dit werk, de wohltemperierte klavier van Johann Sebastian, niet gebruikt voor zijn dagelijkse oefeningen. Het werk gaat tweemaal. Er zijn twee uitgaven, de tweede veel later gecomponeerd. Het gaat door alle toonsoorten en dat is 2x24 preludes, inleidingen en fuga's. En natuurlijk begint het met C groot. Iedereen kent dit stuk, want, wat is er gebeurd? De slimme romanticus Charles Gounod, Frans componist, die gebruikt het als begeleiding voor zijn onsterfelijke Ave Maria. U kent het en hier komt het.

Uit het woltempereerde klavier van Johann Sebastian Bach speelde de pianist Swatoslav Richter. Dat is de man, de pianist met het schemerlampje op de piano en met de bladmuziek voor zijn neus. Want hij vond dat als hij afgeleid zou worden omdat hij bang was dat hij 5 maten verder niet meer wist wat hij moest spelen. Hij zei dat doet maar afbreuk aan mijn spel. Geweldige pianist, Swatoslav Richter. En dan tenslotte nog even Bach op een heel bijzonder instrument, maar het is wel om te genieten.

Geen dag zonder Bach. Dit was onze eerste uitzending van 1 tot 2. Morgenmiddag om 1 uur dan zijn we er weer. We hopen dat u dan weer luistert en kunt luisteren. Trouwens, iedere werkdag zijn we er dan van maandag tot en met vrijdag. En nogmaals, tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een nieuw programma van de Concertzender. Iedere dag om 1 uur. Iedere werkdag wel te verstaan. Nogmaals, ik heb het gisteren ook al gezegd. Zaterdag en zondag moet u het zelf maar even uitzoeken. U hebt vast wel iets in de kast staan nog van Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaar ook. Wel, we beginnen met een kantate, dat deden we gisteren ook. En ditmaal kantate 2, Bachs Werkenverzeichnis 2 dus. Ach Gott von Himmel, sieh darein. Die werd voor het eerst uitgevoerd op de derde zondag na Pinksteren, was in 1724. De tekst is vooral van Luther, die grote invloed had op de muziek van Bach. In het prachtige beginkoor horen we iets van de sfeer van de renaissance muziek. Mozart gebruikte deze melodie later in zijn Zauberflöte als de twee geharnaste mannen zingen over de strasse vol beschwerdens die Pamina en Tamino voor hun proef moeten belopen. Wel, een beetje dievenwerk van Mozart dus, maar hier is het een meesterwerk van Johann Sebastian Bach uit te voeren door het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki.

aldus de kantate BWV 2, Ach Gott von Himmel, sieh darein, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Het eerste van de klavierconcerten van Johann Sebastian, dat in D kleine terts, BWV 1052 nu. Een dramatische toonsoort die zorgt voor een indringend concert. Deze toonsoort zal later een grote rol spelen in de Don Giovanni, daar heb je hem weer, van Mozart, waar de sfeer van het D kleine terts overheerst. De intro van dit concert is ook de intro van dit programma, dat zal u wellicht opvallen. Mogelijk werd het oorspronkelijk al veel eerder als vioolconcert gecomponeerd. Heel veel weten we niet precies over het ontstaan van de werken van Johann Sebastian Bach. Bach hergebruikte het eerste deel zelf in 1726 als symfonia voor orgel en orkest van zijn kerkkantate BWV 146. Dat is de kantate Wir müssen durch viel Trübsal. Het tragische en pathetische van dit concert komt in die kantate terug. Wel, hoewel het ook veel op piano wordt uitgevoerd, kiezen we nu voor de uitvoering op klavercimbel. En wel door de dit jaar overleden grootmeester Gustav Leonhard. Na het zware eerste deel volgt een wiegend langzaam deel. De gespannen sfeer komt weer terug in het jachtige laatste deel.

Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. Nou, u kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Met het Ome Willem Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Het was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En daar hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Dit was het eerste vioolconcert in A kleine terts van Johann Sebastian Bach. Maar niet als vioolconcert. Het klonk op accordeon met de solist Richard Galliano. Tot morgen. Samensteller was Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En deze vierde uitzending begint met de vierde kantate. Christ lag in todesbanden. Deze kantate voor de paasmorgen heeft Bach geschreven voor zijn 25ste. Als alleen dit werk van hem bekend was, dan zou hij al tot de grootste componisten ooit behoren. Het is een zeer indringende kantate waarin hij in ieder deel het kerklied van Luther met dezelfde naam gebruikt in de melodie of de onderstem, steeds gevarieerd. Het lijkt nog geen Pasen te zijn, want er is een strijd met de machten van de dood. Maar aan het eind van iedere strofe klinkt een halleluja, soms haast extatisch. De dood is overwonnen. Die interne strijd, in ieder deel voelbaar, maakt deze kantate zo spannend. Bach verschijnt hier als de componist die gevoel heeft voor dramatiek, met opera-achtige allure. In het leven van Johann Sebastian speelt de dood een grote rol. Hij was wees op zijn 12e. Hij verloor zijn eerste vrouw vroeg aan de dood. Hij moest 10 van zijn kinderen vroeg begraven. De dood was een aanwezig trauma in zijn leven. Zijn muziek is een therapeuticum voor zijn complex met de dood. U hoort een prachtige uitvoering van Musica Amphion en het Gesualdo Concert in hun serie Bach Contextueel. U hoort overigens in plaats van een koor een solistenkwartet zingen. Dat is omstreden, maar het klinkt hier overtuigend.

aldus de vierde kantate Christ laak in todesbanden van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo Consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantaten die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christ laak in todesbanden, behoren de organist Leo van Doeselaar. En Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

De eerste orkestsuite in C-groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klavercimbal. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C-groot uitgevoerd door het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De eerste orkestsuite in C-groot werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dit was weer dit uur geen dag zonder Bach. Morgen weer, dan is er ook geen dag zonder Bach. Morgen de vrijdag. En het is een nieuw programma deze week van de Concertzender. U bent morgenmiddag om 1 uur weer welkom. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. Hopelijk tot morgenmiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is de laatste werkdag van deze week. Zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar even kijken wat u van Bach thuis wil draaien of wil horen of opzoeken op de radio. Maar op de werkdagen, dan zijn wij er bij de Concertzender met de muziek van Johann Bach, Johann Sebastian Bach en alle andere Bachs, zijn ooms en de zonen, enfin, noem maar op. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Bij iedere muziekpol, verkiezing, zeg maar, de klassieke hitlijsten all over the world, wordt stevast de Matthäuspassie van Bach als eerste gekozen. En nog voor de negende van Beethoven, voor de Nozze di Figaro van Mozart en voor de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. En daarvan is dan ook weer nummer 1, het beginkoor uit de Matthäuspassie, Komt ihr Tochter, helft mir klagen als favoriet. Dat is een ongelooflijk gecompliceerd werk, soms zelfs 9-stemmig, maar met een enorm sterke impact op iedere luisteraar. Kippenvel en tranen, dat hoor je vaak. En mensen die aan hun vaste, harde stoel of die harde kerkbanken gekluisterd worden door deze muziek. De Bachliefde begint hier vaak als een liefde voor het leven. We gaan luisteren naar het openingskoor uit de Matthäuspassie door de solisten, die vormen het koor. Dat is wat omstreven, maar goed, het is een hele mooie opening in deze uitvoering van Gerlinde Zeeman, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christophe Gens, tenor, Jan van der Krabbe, bas, Marie Kuikens, sopraan, Patricia Hart, alt, Bernard Hoensieker, tenor en Marcus Niedermayer, bas. Samen met La Petite Bande, onder leiding van Sigrid Waldkuiken.

Het openingskoor uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäuspassie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

U hoorde Rachel Podger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach, Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot. Bachs werken vertrijft niet 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

U hoorde Gustav Leonhard met zijn consort, met het Klaversymbolconcert in E groot, BWV 1053. Wel, tot zover deze middaguitzending met geen dag zonder Bach. Dus u begrijpt het, we zijn er morgen weer. Het is een nieuw programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We hopen dat u weer luistert. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach.

Goedemiddag. En u weet het, bij de concertzender geldt tussen 1 en 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En weer een kantate, de zesde kantate aan het begin van ons programma Geen dag zonder Bach. U gaat luisteren naar de kantate Ach, bleibe bei uns voor de tweede paasdag, de zogenaamde Emmaus-kantate. Een bekend stuk uit de Bijbel, de Emmausgangers, werd geschilderd door Caravaggio. En ja, destijds door de meesteroplichter Han van Megeren, geschilderd alsof het een Vermeer zou betreffen. Waar gaat het over? Twee discipelen rouwen op weg naar Emmaus over het verlies van hun heer. Een vreemdeling voegt zich bij hen en ze merken niet dat hij de opgestane Christus is. Als de avond valt, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat speciale, het invallen van de avond, in het Midden-Oosten eigenlijk al van de donkere nacht, is een symbolisch kernmoment. De angst voor de nacht, de dreigende verlating, roepen allerlei existentiële gevoelens op. Het Abide with me is ook aan dit moment ontleend. Bach, met zijn meesterhand voor universele, menselijke gevoelens, pakt het thema verlating en rouw op. Dat kende hij uit zijn eigen leven. Op zijn 10e verloor hij al beide ouders en hij verloor ook zijn geboortehuis. Hij laat het koor haast dwingend zingen: blijf bij ons wanneer het donker wordt. Zoals een kind dat enge moment ervaart als moeder het licht in zijn kamertje uitdoet en de deur sluit. Het liedje van verlangen, een smeekbede om maar te blijven. Laat me niet alleen, de Mekietepa dus, hè. Het is een kantate van hoop en rouw om het gemis in een doorgaande strijd. Eerst een prachtige alt-aria, die wordt gezongen door de mannen als Daniel Taylor. Er komt licht als de sopranen, begeleid door de cello het betreffende kerklied zingen. In een prachtige tenor-aria door James Gilchrist komt het aan het eind goed. Maarten het Hart, ja, u kent hem, hij is een Bach-kenner. Maarten het Hart noemt deze kantate een prachtwerk. En daar houden we het op. Hetzelfde thema van deze kantate gaan we hierna bovendien nog horen in een orgelbewerking. Maar nu eerst, John Eliot Gardiner leidt zijn Monteverdi Choir en The English Baroque Soloists.